Horietakki met je lambaarsk. Kurkuan van de wets met driet. Zet deze men op zuidat aan. Tussen hem jeet, kalter ziet. Pounirie bakt op hem. Niet dit het ongaat smovakos.